poche. E vi ho... E così è la scuola. Me... Die scherzen een beetje belacht. En nee, is het er iets om? En nee.

Heb je open? Ik kan het alsjeblieft. Mee. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? W